0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

This is the hot.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaken. Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker.

af en toe komen de liedjes van even geleden weer even voorbij. Hè? Zoals Jeroen bijvoorbeeld met Neem Me Mee. Het liedje was in juni voor de allereerste keer op de radio in Voor de Wekker Wakker. En toen zei ik van gooi maar een keer in de herhaling over een tijdje. Nou, hier was het al, hè? Het tijdje. Hij was weer eventjes terug, hè? Neem Me Mee. Goedemorgen, het is Voor de Wekker Wakker tijd. Het is vandaag de zaterdageditie. We zijn vandaag, even kijken, 26 september, hè? Ja, het schiet op. Het is 26 september, zaterdag, een speciale dag. Ook weer vandaag. Gaan we straks even kijken wat voor dag het precies is vandaag. Maar ik zag wel wat bijzonders staan, hè. Ja, gisterenmiddag is er weer een vinvis aangespoeld op het strand van Ameland dit keer. Het dier is ongeveer 11 meter lang en ligt op het strand bij Holm bij paal 5 en 6. Ja, volgens de dierenambulance Ameland is het dier al een tijdje dood. Ja, in overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Ja, waarom ze dat doen weet ik niet, maar ik zou zeggen haal het weg. Maar nee, dat doen ze niet, ze laten het dier liggen. Ja, misschien dat het dan met vloed of zo, dat het dan weer mee in zee genomen wordt. En dan, ja, dat het dan in de natuurcyclus gaat verteren. Hè? Dat ja, visjes het gaan opeten en zo. Hè? Ja, volgens de onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht komt het slechts enkele keren per jaar voor dat er een walvis aanspoelt. Ja, onderzoek naar de doodsoorzaak met dieren in deze staat, dat is niet meer relevant. De meeste organen zijn niet meer te beoordelen vanwege de rotting, zo zegt de onderzoeker. Dus ja, waar het dier precies aan overleden is, dat zal nooit bekend worden. Maar goed, ze laten hem liggen, ze gaan hem niet weghalen. Dat is wel heel raar. Ja, zo zijn er al heel wat andere dingetjes gebeurd in de wereld, hè. Ja, voor de kust van IJmuiden bijvoorbeeld, hè, begin van het jaar, werd er een bultrug gespot. Opvallend veel zeedieren zijn er ook aangespoeld in korte tijd. Ja, men vraagt zich natuurlijk ook heel vaak af, hoe komt dat? En de bultrug Timmy die zwom naar de reddingsactie 200 kilometer. Maar hij ging wel op dat moment de verkeerde kant op, hè. Dat zijn nog maar eventjes van die puntjes, hè. Dus ja, maar ja, hij is nog te zien. Als hij nog niet met de zee is meegenomen, de dode walvis. Op het strand van Ameland, hè. Ja, tussen paal 5 en 6 bij Holm. Daar is hij dus op het strand. En misschien dat hij daar vandaag nog ligt. Maar als het straks weer vloed wordt, dan wordt hij weer meegenomen de zee in. En dan zien we hem waarschijnlijk nooit meer terug, hè? Nee. Goed, het is vandaag zaterdag. Op deze dag in 1970 staat er een liedje van de Kings op de eerste plaats in de top 40. Het liedje dan op dat moment heet Lola. En Lola komt eraan.

0: Bob Marley en Oasis, Keep On Moving in de Bob Marley Week. Ja, natuurlijk een 50 jaar positive vibration. Straks hoor je er nog eentje in het uur. Dus komt helemaal goed. Ja, tot en met morgen sowieso de Bob Marley Week. Bob Marley staat dan centraal al vanaf maandag. En we hebben allemaal fijne liedjes al gedraaid van Bob Marley. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. In Montreal rijden vandaag Vollering en de wielercollega's de wegwedstrijd van het WK wielrennen. En ja, het centrum van Parijs heeft hoog bezoek, want paus Leo die gaat het centrum op stelten zetten. Dus pauselijk bezoek in Frankrijk. Ja, het weer vandaag. Er zijn eerst wolkenvelden. Er is ook af en toe zon. De temperaturen liggen tussen de 19 en de 22 graden. Ja, het wordt wel wat kouder in de regio Friesland en Groningen. Er is het rond de 18 graden. Vanavond dan zijn er wat opklaringen. En de komende nacht richting zondag dan is er ook een mistbank. Dus oppassen op de weg. Dan koelt het ook af naar 8 tot 14 graden. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar zondag, dan zal de zon geregeld schijnen. Het wordt er bij 18 tot 22 graden. En in Limburg, dan tikt hij zelfs de 26 graden aan. Dus het wordt warm in de lage landen. En vandaag een kleine voorbode. Maar ja, het is nog niet zo warm als dat het morgen wordt, hè? Nee.
1: Hallo, ik ben Erik van Vliet. En ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker. Vanaf nu op tijd je bed uit.
0: Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 26 september. Dit is Mea en It's

toen maakte hij een liedje Stom. Ja, ook nog een keertje in 2009. Een tijdje stil geweest. Toen was hij op Nederlandse radiostations heel veel te horen. En vandaag de dag is hij er weer, hè. Ja, Jan Spijkerman heeft de microfoon helemaal te pakken weer. En zijn accordeon misschien wel in de mottenballen gelegd. Want hij zingt eigenlijk meer dan dat hij speelt, hè. Ja. In zijn stamcafé, geschreven door Henny Thijssen en Gerto Heupink. Ja, het is vandaag de dagtopper van deze zaterdag. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het nieuws. Nou, ik zei het al, hè, de paus die houdt een openluchtmis op een plekje in Parijs. 600.000 mensen worden hierbij verwacht. Ja, het terrein spreidt zich uit over de Champs-Élysées en Arc de Triomphe. En nog veel meer plekjes daar. Dus het wordt erg druk in Parijs vandaag als de paus daar is, hè. Ja, en Vollering die staat als kopvrouw van de Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd met de vrouwen op het WK wielrennen in Canada, in Montreal. De 180 kilometer lange koers die begint om 3 uur en is natuurlijk weer via de bekende sportapps te volgen. Nou ja, en als je van racen houdt, dat is er ook weer vandaag. Max Verstappen, die komt in actie bij de grote prijs in Azerbeidzjan. De race die start om 1 uur. Ja, vanwege een nationale herdenking daar verplaatst het zich naar de zaterdag, naar vandaag dus. Ja, de kampioenschapsleider Antonelli die staat vanaf de 16e plek en zal dus flink wat plekken goed willen maken. Ook Max Verstappen moet zich naar voren vechten. Hij begint op plek 8. Ja. En verder nog als laatste nieuws over TikTok. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemde in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal $100 miljoen gaan betalen aan de staat Alabama. Ja, de rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdlimiet van 2 uur gaat instellen. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Dus ze worden niet lastiggevallen door reclames en zo, hè. Ja. Al dus TikTok. Goedemorgen, het is zaterdag en dit is Ricky Martin, Solo Cuero Amarte.

0: Ja, nummers dat tegenwoordig al bij de klassiekers, hè? Jolly Lonois. Ja, en Wonderful Days bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 26-9. Ja, zaterdagochtend geen wekker, geen haast en waarschijnlijk ook even geen zorgen. En dan is er eigenlijk maar één Bob Marley nummer dat daarbij past. Three Little Birds. Ja, bijzonder genoeg hoor je de titel van het nummer helemaal niet terug in het beroemde refrein. En daarom noemen veel mensen het nummer simpelweg Don't Worry About a Thing. Ja, waar de drie kleine vogeltjes vandaan kwamen, daar bestaan verschillende verhalen over. Bob Marley vertelde zelf dat hij bij zijn huis in Jamaica regelmatig vogels zag. Maar drie vrouwelijke achtergrondzangeressen, de I-Trees, die vertelden later dat zij de Three Little Birds waren. Ja, wat de waarheid ook is, de boodschap is inmiddels wereldberoemd. Maak je niet overal druk om, het komt uiteindelijk allemaal goed. En op zaterdagmorgen nemen we dat advies graag van Bob Marley aan. Don't worry about a thing, Bob Marley and the Wailers and the Three Little Birds.
1: Doe maar Bob Marley,
2: Bob Marley.
1: De hele week opstaan
2: met Bob Marley.
0: De hele week opstaan
2: met Bob Marley.

0: Love, een holiday in Spain. Ja, toen ik op vakantie was in Spanje, toen kwam dit liedje daar ook voorbij op een Nederlandse radiozender. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1855, dus even geleden. De beeld registreert een temperatuur van 0,8 graden min. Het is de vroegste datum dat het in de beeld op normale waarnemingshoogte aan het vriezen is. En in het blad The Saturday Evening Post verschijnt er een advertentie van de Edison fonograaf. Bij deze platenspeler in 1908 kreeg je gratis platen van de democratische en republikeinse presidentskandidaten. Ja, en tot besluit in 1934 op deze dag in Clydebank bij Glasgow loopt de Queen Mary van stapel. Het is op dat moment het grootste passagiersschip ter wereld. De Queen Mary, de boot, weegt namelijk 81.240 tonnen. Ja, geniet eens.
1: Fingers whiskey.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon. Al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
0: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

Een baritonstem en een duidelijk Duits accent, hè? Dat heeft hij, hè? Deze Dominique Rosso. Hij is 40 jaar en zijn repertoire en zijn video's worden al online gedeeld via onder andere Guido van Horenweder via YouTube, waar hij ook diverse nummers al ten gehore brengt. Ja, hij zingt nummers zoals Die Nacht in Portofino, wat omschreven wordt als een romantische zomernachtzong, en het vredesnummer If We Were All Little Angels. Ja, hij heeft een diep stemgeluid en dat leent zich uitstekend kunt voor melodieuze en meeslepende pop- en slagerachtige ballads. Ja, Dominique Rosso, onthoud die naam in elk geval, hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag 26 september. Vandaag wordt het redelijk weer, hè. Het wordt 18 graden in het noorden van het land tot 21 graden in het zuiden van de Lage Landen. En ook Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland wordt het mooi weer. Vanavond zijn er wel wat opklaringen. Er is ook wat mist natuurlijk nu nog op dit moment. En de komende nacht ook, dus pas op de weg. Ja, het koelt af in de nacht naar 14 graden en op sommige plekken zelfs 8 graden. Ja, en zondag dan schijnt er nog veel meer zon. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Goed, het nieuws van vandaag. Ja, Martin Gaus is moe gestreden, zo zegt hij, van een fantastisch leven dat voluit geleefd is. Dat zegt hij in een interview met onder andere de krant De Telegraaf, de voormalige tv-maker die met gezondheidsproblemen kampt. Die vindt het tegelijkertijd ook onwerkelijk dat hij langzaam in de vergetelheid raakt. Ja, misschien zegt het je niks. Martin Gaus, hij was toen een hondenfluisteraar, zeg maar, hè. Hij wist alles van honden. Hij praatte met ze. Hij deed leuke dingen. En jij stond soms versteld van Martin Gaus als hij met een hond bezig was. Van hoe krijgt die hond het, of hoe krijgt hij het nou voor elkaar dat die hond dat allemaal doet. Hè? Hij gaf zelfs hondentrainingscursussen op tv. Hij was wezenloos populair bij de hondenbezitters, hè? Ja, en in één keer was hij weg. Toen was het gedaan. Ja, hij is inmiddels nu 82 jaar. Hij zegt de man van de tv-programma's als De Natte Neuzen, want zo heette het, hè, en Dierenmanieren. Ja, hij kreeg last van zijn darmen. Hij had een lekkende hartklep. Nou ja, hij leeft nu nog steeds. Maar hij zegt wel dat hij klaar is. Hij heeft een fantastisch leven geleefd, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We begonnen trouwens met Anita Meijer en met Why Tell Me Why. 1981 stond dat op deze dag. 6 weken op de allereerste plaats. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We zitten nog in de Bob Marley week. We hebben er weer eentje voor je. Weer een liedje van Bob Marley, hè. En welke dat is? Dat is een kleine verrassing.

Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 26 september. Ja, even het nieuws. Het kabinet wil met het actieplan Versnelling Woningbouw de woningnood gaan aanpakken door meer en sneller te bouwen. Maar om de woningmarkt weer in beweging te krijgen is er volgens experts vooral nodig om meer middenhuurwoningen neer te zetten. Vooral het aanbod op de middenhuur staat onder druk en daardoor stijgt een belangrijke schakel tussen sociale huur en de vrije sector weg te vallen. De woonminister wil de woningbouw gaan versnellen. Begin deze week presenteerden ze het actieplan Versnelling Woningbouw. Ja, en oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gejat van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met AI de stem van een advocaat na te maken, waardoor de topman van de bank dacht met de advocaat te spreken. Hij liet vervolgens het geld overmaken naar buitenlandse rekeningen. Ja, de zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in Portugal, Italië en China. Ja, de rest van het geld, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd weg. Ja, het geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en zijn omgezet in crypto. Ja, AI, levensgevaarlijk, dat zie je maar weer, hè. Ja, en autofabrikant Volkswagen, de AG, die roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en ook Audi's terug. Er is een defecte bout en die zou de stuurbekrachtiging kunnen beïnvloeden. Ja, de bout zal worden vervangen. Het betreft de Volkswagen modellen Golf, Golf variant, de Tiguan, de Touran en de Caddy. Die zijn geproduceerd tussen september 2013 en juli 2024. En ook de Audi's Q3 uit oktober 2017 tot en met mei 2024. Het is nog niet helemaal duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's en Vlaamse auto's het gaat. Het Duitse blad Automotor en Sport die schrijft dat Volkswagen ervan uitgaat dat maximaal 1% van de auto's daadwerkelijk schade heeft aan de bout. Zo zijn er ook nog geen ongevallen geweest of andere incidenten bekend. Maar ja, Volkswagen zegt ook, kun het beter voor zijn dan dat je achter de feiten aanloopt, hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Kijk, dat was het tijd zijn van half. Het is tijd voor Nick Schilder en Brian Vee.

0: Een multimiljonair.
1: Ja, vijf heren, de bankzitters. Maar ze zijn nog geen multimiljonair, hoor. Ze moeten nog wel even zingen om het geld op de rekening te verhogen. Maar goed, het is wel een lekker liedje. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Ierse band U2 heeft afgelopen vrijdag een optreden gegeven. Op de school waar de band 50 jaar geleden was begonnen. Op het schoolplein van de Mount Temple School in Dublin speelde de band 7 nummers, waaronder Widower Without You. Ja, de band werd 50 jaar geleden opgericht nadat de toen 14-jarige Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Nou ja, de audities die waren een paar dagen later en op 25 september 1976 bij Larry Mullen thuis. Nou ja, Bono had de auditie bijna overgeslagen omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Nou ja, Adam Clayton was toen nog een bassist die geen bas kon spelen, dus het was nog niet helemaal goed. Hij werd geselecteerd omdat hij het mooiste haar had. Ja, ja, die jonge band U2 begon onder de naam Feedback en bestond later naast Larry Mullen en zanger Paul Hewson, de echte naam van Bono, ook gitarist David Evans en The Edge en bassist Adam Clayton. Ja, ja, op het schoolplein opende afgelopen vrijdag U2 het mini-concert voor honderden scholieren met het nummer I Will Follow. Ja, en dat nummer komt van hun eerste album dat in 1980 verscheen. Nou ja, het optreden is onderdeel van de promotie, want ja, U2 heeft een nieuw album. Dat heet Carnaval de Luz, dat in november gaat uitkomen. En op dat album staat onder andere een duet van Bono met de vorige maand overleden zangeres Dolly Parton. Ja, leuk hè? Goed. Nou, U2 dan maar, hè, met I Will Follow. 50 jaar geleden begon het hiermee, hè, zeggen ze.

0: Divin, There's a Friction, Too Much Friction. Ja, het is een oud nummer al. Hij komt uit 1983 van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Tim Finn. Ja, natuurlijk de oprichter van de band Split Ins. En de broer van Neil Finn, ja, van het soloalbum Escapade. Hè. Daar kwam hij vanaf. Ja, Tim Finn schreef eigenlijk het nummer toen hij nog deel uitmaakte van Split Ins. Split Ends, moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja, het bracht een vlottere, meer energieke pop-rock sound met zich mee dan veel van het eerdere experimentele werk van zijn band. Ja, het werd een redelijk grote hit, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is ja, bijna zover. Bijna klaar voor deze zaterdageditie. Maar we zitten nog in de Bob Marley week, hè?
1: Doe maar Bob Marley.
0: Ja.
1: Bob Marley. Ja. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley. Nou, lekker wakker worden toch, hè? Level up yourself, Bob Marley en de Wailers.

De Bob Marley Week die stopt morgen. Dan gaan we de laatste liedjes draaien van Bob Marley in dit programma. Ja, er zal er natuurlijk af en toe best wel eentje voorbij komen. Maar de Bob Marley Week, 50 jaar Positive Vibrations, is dan voorbij. Ik ben altijd weer benieuwd wat de volgende themaweek wordt. Hè? Want dat wordt allemaal bedacht. Ja, VoiceOver die gaat er weer in zijn denktank zitten. En dan komt er weer wat nieuws uit. Hè? Ja, het is vandaag trouwens de Werelddovendag. Ja, wereldwijd. Nationale organisaties van doven in Nederland en België zijn vandaag in de aandacht op de Werelddovendag. Het is vandaag ook de Burendag, hè? Ja, Burendag is een initiatief van de koffiefabrikant en het Oranje Fonds en wordt op deze zaterdag van september gehouden. Ja, dus gezellig bij de buren een bakje koffie drinken bijvoorbeeld zou lekker zijn. Het is vandaag ook nog een keer, en dat is ook misschien leuk om te weten, de Wereld Anticonceptiedag. Ja, die vindt sinds 2007 plaats. Organisaties op het gebied van gezinsplanning willen hier aandacht voor geven. Het is geen dag voor geboortebeperking, want we hebben baby's nodig, hè, want de wereldbevolking die is op bepaalde plekken aan het afnemen en daarom moeten er meer kindjes geboren worden. Maar tijdens de Wereld Anticonceptiedag wordt het belang van anticonceptie vooral benadrukt om ongewenste zwangerschap aan te strepen. Ja, het is ook nog een keer, het was ook leuk, de Europese dag van de paddenstoel. Ja, ik zat ook een beetje raar te kijken toen ik vanmorgen keek op mijn planning. Ik dacht, paddenstoel. Paddenstoel, jongens, paddenstoel. Paddenstoel, waar ken ik dat ook weer van? Oh ja.

0: Ah, je had het herkend, hè. Als je bijvoorbeeld in de Efteling loopt met een paddenstoel, dan hoor je dit, hè. Nou, dat is leuk om vandaag, als je naar de Efteling gaat toevallig, het is vandaag dus de Europese dag van de paddenstoelen. Ja, op deze dag worden er in heel Europa paddenstoelen in het zonnetje gezet.
1: De early bird.
0: Ja.
1: Van de radio is Erik van Vliet.
0: Ah, dat is fijn om te weten.
1: De early bird. Van de radio is Erik van Vliet.
0: Goed. Een grote hit uit het verleden van Terminus 20 Derby. Wishing well.

holiday now. 1987 op deze dag was de grote hit. Dennis Wedawi en Wishing Well. Zo, het zit er weer op, hè? Het is weer klaar, hè? Ja.

Het was alweer de zaterdageditie van Voor de Wekker Wakker. We zijn er morgen weer op de zondag. Wat mij betreft, tot morgen, geniet ervan. En ik spreek je dan morgen gewoon weer voor de zondageditie van Voor de Wekker Wakker. En niet vergeten, hè, vandaag de dag van de paddenstoel.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Start de motor! De boerderij wacht!
13: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
4: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Ah! Oeh, gaat het?
14: Dan moet hier echt licht komen.
15: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Goed zo.
21: Langstraat FM, de weekendshow.
1: Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

0: Desmond, een hele goede morgen. Welkom bij de Weekend Show. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Hier op Langstraat FM tot 1 uur vanmiddag. Het was Madness met Embarrassment uit 1980. Een track die 11 weken in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 2 positie. Het komend half uur muziek van UB40, Paul Simon, Drukwerk, Depeche Mode en Madonna. En we maken een stapje naar 1997. Het jaar waarin de allereerste editie van de IDT's Thunderdome in de rij plaatsvonden. En de musical Tarzan in première ging. Close to You scoorde een hit met Baby Don't Go.
1: This is the Weekend Show with Rainier.

daarom trokken we een fles rode wijn open samen met UB40 hier bij de weekendshow uit 1983. Met zometeen de eerste weekendshow Nederpophit, maar we gaan eerst naar het jaar 1973. Een hit voor Paul Diamond, hier is Gonna Crumb.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Muziek van eigen bodem met Drukwerk en Caroline uit 1984. Een plaat die destijds 5 weken lang in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 18 positie. En daarmee maken we een stapje naar 1990. Het jaar waarin Nelson Mandela werd vrijgelaten uit de gevangenis en Duitsland officieel werd herenigd. Deepest Mode scoorde een hit met Enjoy the Silence. Goed voor 7 weken top 40 en een piekpositie in de top 10 op nummer 5.

0: Dan maar met Thrush You Up uit 1985. Goed voor 8 weken notering in de top 40 en een piek op nummer 5. We zijn zo terug met Pieter Cabio en Sledgehammer. Maar eerst tijd voor het actuele weekendshow.
1: Het is zaterdag 26 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we wisselend bewolkt met hier en daar een spatje lichte neerslag. Tussendoor laat de zon zich zien, met name in het zuidoosten. Met een rustige noordenwind wordt het 18 tot 23 graden, wat prima is voor buitenactiviteiten. Morgen belooft een fijne nazomerdag te worden, met flink wat zonnige momenten en een matige zuidenwind. Het kwik klimt naar waarde tussen de 21 en 24 graden. Maandag brengt een mix van zon, wolken en vanuit het westen een aantal passerende buien. Toch blijft het met temperaturen van 19 graden aan de kust tot ruim 24 graden in het binnenland erg zacht.
2: De weekendshow op je radio!
3: Reinier Witbosbergen!

0: Rita Cabrio met Sweat Summer uit 1986. Een reusachtige hit die is dat hij 10 weken in de top 40 genoteerd stond. En piekte op de nummer 10 positie. De weekendshow op Langstraat FM op zaterdag van 10 tot 1 uur. Met zometeen Ace of Base. We hebben zo rond 10:45 de tv-tune van toen. En gaan nu naar het jaar 1979. Het jaar waarin de eerste editie van de Rotterdam Marathon plaatsvond en de film Alien de bioscopen veroverde. Graham Coltman scoorde een hit met Sunburn.
1: I've been

Race, de Amerikaanse tv-serie die werd gemaakt en uitgezonden tussen 1974 en 1984. De serie won in 1978 een Emmy Award voor de montage dat hetzelfde jaar wonnen. Acteurs Ron Howard en Henry Winkler beide een Golden Globe. Happy Days.

Space. Daarin kwamen nog niet alle hoofdpersonen aan de latere serie voor. En degenen die er al wel in voorkwamen, werden sommigen gespeeld door andere acteurs. Happy Days is een nostalgische terugblik op de jaren 50 van de 20e eeuw. Gesueerd rondom het gezin Cunningham in Milwaukee en hun huisvriend Fonzie. Hoewel vrouwenmagneet Fonzie in eerste instantie een bijfiguur was, werd zijn rol steeds belangrijker en werd hij uiteindelijk vanaf 1980 als eerste gecrediteerd. In Nederland werd de serie van 1977 tot 78 door de AVRO vertoond. En vanaf 1982 tot 1984 was Happy Days te zien bij Veronica. En wil je dit nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren?

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: En dat deden we met Ronaise en Limburg uit 1996. Een absolute feestklassieker die destijds 9 weken in de top 40 stond en piekte op de nummer 20 positie. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de weekendshow hier op Langstraat FM. En hebben we nog voor je onderweg Stevie Nicks met Rooms on Fire. Maar we maken eerst een stapje terug in de tijd naar 1983. Het jaar waarin het allereerste exemplaar van het tijdschrift Quote verscheen. En Michael Jackson voor het eerst de moonwalk liet zien op tv. Irene Cara scoorde een hit met Flashdance, What a Feeling. Je hoort hem hier bij Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ah. Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Goed zo.
20: Langstraat FM.
14: show.
15: Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, de week.

van de Romantics met What I Like About You uit 1980. Een track die destijds 5 weken in de top 40 genoteerd stond en piekte op nummer 26. En die bracht ons bij het tweede uur van de weekendshow. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Hier in Waalwijk heusde Loon op Zand en Dongen op 106.8 FM. Langstraat FM, daar ben je op afgestemd. Waar we zo gaan kijken wie zijn wensen gaat uitkomen bij de 11-11 nummer 1 mens. Maar we maken eerst een stapje terug in de tijd naar 1970. Het jaar waarin de allereerste marathon van New York plaatsvond. En het iconische tv-programma Top Op voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien was. Joni Mitchell scoorde een hit met Big Yellow Taxi.

0: 11 komt jouw wens uit.
1: De 11-11 nummer 1 wens met deze week. Week 39 van 1978, 1988 en 1998. Met Frankie Valli en Grease, Sam Brown en Stop. En Faithless met God is a DJ. De wens komt vandaag uit voor Natasha Vrieze, Rina Amanian, Anja van Oorschot, Marita Maas-Gozens, Erik van Poorten, Nanda Maas, Theo Jacobs, Bob Marijt, Robert Bos, Wim Verholen, Harry Bronk, Wim Jansen, Rini Aken en Huub de Mooi.
0: 11 uur 11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

43% van de stemmen viel de keuze deze week op Frank Farley met Grease. Nummer 3 werd Sam Brown met Stop. En de nummer 2 kreeg 31%. Fatness God is a DJ. Volgende week gaan we naar week 40 van 1979-1989.

what you do, it's the way that you do it. Van Bord 3 en Panorama uit 1982 hier bij de Weekend Show. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90 hier bij Langstraat FM. Met zometeen weer een Weekend Show Nederpophit. Maar we gaan eerst naar 1975 met Chip Tyler en Same Old Story. Well,

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: We hoorden het Goede Doel met Gijs Laar uit 1982. Een geweldige Nederpopklassieker die destijds 6 weken in de top 40 genoteerd stond. En piekte op de nummer 28 positie. En daarmee maken we een stapje terug in de tijd naar 1980. Het jaar waarin Beatrix werd ingehuldigd als koningin der Nederlanden. En het iconische videospel Pac-Man op de markt werd gebracht. Freddy Aguilera scoorde een hit met Anak. Goed voor 13 weken top 40. En piekte daar op de nummer 2 positie.

0: Het was een hit in de overgang van de 70s naar de 80s. Deze Freddy Aguilar met Anak. We zijn zo terug met Badminton To Deserve You. Maar het is tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Het is zaterdag 26 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we wisselend bewolkt met hier en daar een spatje lichte neerslag. Tussendoor laat de zon zich zien, met name in het zuidoosten. Met een rustige noordenwind wordt het 18 tot 23 graden, wat prima is voor buitenactiviteiten. Morgen belooft een fijne nazomerdag te worden, met flink wat zonnige momenten en een matige zuidenwind. Het kwik klimt naar waarde tussen de 21 en 24 graden. Maandag brengt een mix van zon, wolken en vanuit het westen een aantal passerende buien. Toch blijft het met temperaturen van 19 graden aan de kust tot ruim 24 graden in het binnenland erg zacht.
2: De weekendshow op je radio!

Sure View uit 1996. Een plaat die destijds 13 weken in de top 40 genoteerd stond. De top 10 bereikte en piekte op de nummer 5 positie. En daarmee zijn we aan het tweede half uur begonnen van het tweede uur van The Weeknd Show. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Met onderweg Barbara Streisand, Lana Key en rond 11:15 komen de grap en rollen van Ali Osram voorbij. Maar eerst gaan we naar 1999, het jaar waarin de euro officieel werd ingevoerd als chartaal betalingsverkeer en de allereerste seizoen van Big Brother op tv begon. Oniek.

Barbara Streisand. Je hoorde The Woman in Love. Onderweg Arios Ram met zijn grappen en rollen. Verder hebben we nog W, Alexander O'Neill en Leo Sayer in het vooruitzicht. En gaan we nu naar 1993 met Open Sesame. Hier is Lana.

0: Messe, Open Sesame, Ize.
1: Deze is Ali Ashram.
2: Meneer Smerong.
1: Ja, hallo meneer. Praat met Ali Ashram met Arnhem.
2: Goedendag.
1: Hallo. Ik heb gezien een krant, hè?
2: Sorry?
1: Ik heb iets gezien in een krant.
2: Een krant?
1: Ja, in de krant.
2: In de krant? Ja, dat klopt voor de pedicure zeker, of niet?
1: Ja.
2: Ja, ik zal even kijken. Ik zal even een nummer noteren, want mijn vrouw die gaat daarover.
1: Nou, ik wil alleen vragen, hè?
2: Ja.
1: Wat is die pedicure?
2: Zegt u?
1: Wat is dat, pedicure?
2: Pedicure, voor de voetverzorging.
1: Oh, voeten?
2: Ja.
1: Oh, en wat gaat hij doen dan?
2: Ja, gewoon voor nagelknippen en dergelijke, dus...
1: Nagelknippen?
2: Ja.
1: Oh, en hoeveel kost dat?
2: Nagelknippen? Kijk,
1: als je komt alleen voor nagelknippen, hoeveel kost die?
2: Weet ik niet exact. Even kijken, want ik zet...
1: Zeg maar alle 10.
2: Zegt u?
1: Zeg maar gewoon alle 10. Hoeveel kost die?
2: Alle 10. Even kijken, ik geloof iets van... ik geloof dat inderdaad op dit moment inderdaad op iets van 40 gulden zou zitten, maar...
1: En die is alleen knippen?
2: Ja, dat is inderdaad met frezen en dergelijke, ook de voeten dus dan knippen en frezen en de hielen en dergelijke, eelt verwijderen, tenminste eekdoorns eruit halen en dat is het eigenlijk meer.
1: Dat is best wel veel, hè?
2: Gewoon pedicure behandeling eigenlijk.
1: Een renovatie?
2: Gewoon inderdaad. De meeste komen dat 1 keer in 2 maanden ongeveer. Dus,
1: en maakt die ook nog uit hoe groot jouw voet is?
2: Nee, dat maakt niet uit.
1: Dus niet dat je zegt van maatje 36 goedkoper dan maatje 42?
2: Nee, dat maakt niet uit.
1: Die maakt niet verschil.
2: Nee,
1: ja, ik weet niet. Misschien meer werktijd.
2: De handelingen zijn hetzelfde in ieder geval.
1: Ja, ja.
2: Dus,
1: maar wat is dan die likdoren?
2: Nou, gewoon een normale pedicurebehandeling eigenlijk.
1: Ja, maar dus, ik heb wel eens gehoord, u zegt ook likdoren.
2: Wat zegt u?
1: Likdoren.
2: Ja, wat inderdaad zijn dat likdoren zijn. Of
1: wat is dat, likdoren?
2: Ja, er zijn inderdaad wat vervelende uitstulpingen in de voet. Dus wat inderdaad scheef gaat zitten. Waar het inderdaad ook allerlei blaren kan veroorzaken en dergelijke. Dus, waardoor de schoen gewoon wat minder zit. Of dat soort dingen eigenlijk allemaal. Dat is in ieder geval een totale voetverzorging dus.
1: En die is alles bij, hè? Krijgt die hele pakket?
2: Ja, er is gewoon alles bij inderdaad. Ja, dus met nagels knippen, frezen.
1: Wat is die frezen? Frezen? Ik nooit iets frezen.
2: Nee, maar ja, het is inderdaad, worden ze wel eens wat ingefreesd, maar de nagels kunnen gaan ingroeien op een gegeven moment.
1: Waarin?
2: Ja, dus waar gaan in de die? Huid. In de huid kan het gebeuren.
1: Die gaan groeien, maar die zit toch al in de huid?
2: Ja, maar die kunnen in de huid gaan zitten als de nagel inderdaad, althans de nagel kan ingegroeid zijn. Waardoor er niet meer bij gedaan kan worden. Tenminste,
1: waar groeit die dan erin?
2: Aan de voorkant.
1: Aan de voorkant?
2: Ja, aan de voorkant. Dan kan hij eigenlijk door de voet heen. Dat gebeurde wel eens een keer. En dat vergt ook weer een speciale behandeling eigenlijk voor ingegroeide nagels. Dus,
1: Kijk, als je bijvoorbeeld echt groot, vies, echt zwit voet, wat dan doen? Is het probleem extra betalen of niet?
2: Nee, dat maakt niks uit.
1: Maakt niet zo'n zwit voet is niet probleem.
2: Het is gewoon een behandeling van drie kwartier geloof ik. Is het,
1: drie kwartier?
2: Ja, alles bij elkaar wel, ja.
1: Oh,
2: ja.
1: En die is knippen, scheren, wassen, alles, hè?
2: Ja, klopt. Ja, dus zoals bij de kapper eigenlijk, maar dan met de voeten zo'n beetje.
1: Ja, ja, maar dat ik niet ga weg met krullen in mijn nagel, hè?
2: Nee, dat gaat niet lukken, hè.
1: Nee, oké. Okay. Goed, nou, ik vind het echt heel mooi. Ik heb nog nooit gezien pedicure. Ik denk, ga even bellen.
2: Oh, kijk eens.
1: Maar ga even praten. Misschien mijn vrouw vindt misschien wel wat, want die loopt een beetje scheef.
2: Ja.
1: Ik denk, die ook likt door aan één voet.
2: Oh, dus, kijk.
1: Ja, dan ga ik even praten met die en dan ga ik zeggen of die misschien komt wat bij u dan.
2: Ik ga voorstellen inderdaad, ja.
1: Ja.
2: Nou, maak belling nog even anders van afspraak.
1: Ja, is goed, gaan we doen.
2: Ja?
1: Ja, vriendelijk dank dan, hè.
2: Nou, graag gedaan.
1: Een prettige weekend ook.
2: Ja, hetzelfde, tot
1: ziens. Dag, tot ziens. All your favorite hits from the 70s, 80s and 90s. This is The Weekend Show.

We zijn het in ieder geval nog niet van plan om te gaan. We kwamen terecht in het jaar 1992, het jaar waarin Euro Disney in Parijs feestelijk de deuren opende en het schaatser Bart Veldkamp Olympisch goud won in Albertville. Wij gaan ons klaarmaken voor het laatste uur van de weekendshow op deze zaterdag 26 september 2026. Met nog onderweg dit uur Leo Sayer met The Awkward Road. Maar we gaan eerst naar het jaar 1988. Een hit voor Alexandra O'Neill en Sheryl. Hier is Never New Love Like This.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluid gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ah! Oeh, gaat het?
14: Dan moet hier echt licht komen.
15: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
16: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
17: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
18: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Goed zo.
25: Langstraat FM, uw weekend show.
0: Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, The Weekend Show.

Synthpop van The Human Link met Don't You Want Me uit 1982. Een absolute klassieker die destijds 10 weken in de top 40 genoteerd stond. En piekte op de nummer 6 positie. En daarmee zijn we aangekomen bij het derde en laatste uur van de weekendshow. Op deze zinderende zaterdag 26 september 2026. Met onderweg muziek van de cartoons Boy Meet Girl, Doe Maar, Stevie Wonder en Two Unlimited. Maar we gaan eerst een stapje terug in de tijd naar 1975. Het jaar waarin de allereerste aflevering van Pipo de Clown op kleur werd uitgezonden en Suriname officieel onafhankelijk werd. De Minnie Ripton scoorde een hit met Loving.

van die commerciële hits uit de jaren 90. De Cartoons horen we uit 99 met The Witch Doctor. Hier bij de weekendshow op Langstraat FM. Met onderweg weer een weekendshow Nederpophit. Maar we gaan eerst naar 1988. En dat doen we met Boy Meets Girl. De Amerikaanse duo dat als songwriters verantwoordelijk was voor de grootste hits van Whitney Houston. Maar eind jaren 80 zelf de wereld veroverde met een absolute popparel. Tijd voor een onwoestbare synthpop klassieker die in Nederlandse top 40 net misliep. Dit is Boy Meets Girl met Waiting for a Star to...

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: En dat deden we met Doe Maar en Eén Nacht Alleen uit 1983. Een reusachtige hit die destijds 9 weken lang in de top 40 te vinden was. En de nummer 1 positie net niet wist te veroveren en bleef steken op nummer 2. En daarmee smokkelen we weer een beetje, want we maken een stapje terug in de tijd naar 1969. Het jaar waarin de allereerste editie van Pinkpop Festival werd aangekondigd en de eerste mens voet zette op de maan. Stevie Wonder scoorde een hit met Yes to Me, Yes to You, Yesterday. Goed voor 11 weken top 40 en een piekpositie op nummer 2.
2: Reinier Witbolsvleugel.

0: Een nationaal product uit 1992, The Magic Friend van Two Unlimited. En daarmee gaan we richting het laatste half uur van de show. Die we van start gaan met Eurythmics. Met Sweet Dreams Are Made of This. Maar eerst tijd voor het actuele weekendshow.
1: Het is zaterdag 26 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag is het prima weer om naar buiten te gaan met een afwisseling van stapelwolken, sluierwolken en zon. Het wordt 19 graden aan de kust en lokaal 23 graden in het zuidoosten bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Morgen draait de wind naar het zuiden en stijgt de temperatuur naar warme waarden van 21 tot ruim 23 graden. Op een enkel buitje na verloopt de zondag droog en zonnig. Maandag houden we de warme lucht vast met 22 tot 24 graden. Al stijgt vanuit het westen wel de kans op een paar buien.

Het laatste half uur gingen we starten met Sweet Dreams Are Made of This van de Eurythmics uit 1983. Een wereldhit die destijds 8 weken in de top 40 bleef en piekte op de nummer 9 positie. En daarmee maken we een stapje terug in de tijd naar 1976. Het jaar waarin het allereerste album van The Kid Scene verscheen en de film Rocky de bioscoop veroverde. Elvin Bisschop scoorde een hit met Fooled Around en Fell in Love.

0: Eind jaren 90 een hit voor Cassie en Jojo. Tell me it's real. En daarmee is het 12:15 geworden. En zijn we toegekomen aan...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: Een jonge vrouw kondigt vol enthousiasme aan dat er een gloednieuwe meeslepende dansgarage is ontstaan die iedereen moeiteloos in beweging kan krijgen. Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe goed je kunt dansen. Het enige wat je nodig hebt is een beetje ritme en de bereidheid om je over te geven aan het aanstekelijke plezier. Samen met een groep gelijkgestemden vormt zich een lange, deinende menselijke ketting die zich al swingend door de ruimte verplaatst. Met eenvoudige armbewegingen, een ritmische stap en het geluid van imitatiestroom trekt een vrolijk spoor door de zaal en ontstaat er een golf van vreugde die niemand onberoerd laat.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

0: totaal deden we vandaag met Kylie Minogue en The Locomotion uit 1988. Een doorbraakplaat voor haar en een vrolijke hit die destijds 12 weken in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 6 positie. Wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com. Weekendshow.
2: Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: En het was hem de laatste voor vandaag. VOF de Kunst met Oude Liefde Roest Niet uit 1992. Een plaat die destijds 5 weken in de top 40 genoteerd stond. En piekte op de nummer 23 positie. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de weekendshow voor deze zaterdag 26 september. Volgende week zijn we er weer tussen 10 en 1 uur hier op Langstraat FM met nog meer klank uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen na 1 uur Robert Sneermani met succesnummers. Verder nog de flitsende 50. Michael van der Velde komt langs met Leuk en Lekker. Peter Sterrenburg vanavond tussen 7 en 9 met Peters Platenparade. En de Dance Factory met René van der Meer en Dion hoor je vanavond van 9 tot 11. Gevolgd nog een uur door Dion Vers met And the Beat Goes On tot aan middernacht. Ik heb nog voor je in het vooruitzicht vandaag Cher met Love and Understanding. Maar we gaan eerst naar 1984, het jaar waarin de allereerste editie van de popronde plaatsvond en de film Ghostbusters in première ging. Stephanie Mills scoorde een hit met The Medicine Song. Ik wens je een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want de NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
15: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Goed zo.
22: Langstraat FM.
23: Succesnummers met Robert Sniermanni.

0: Een plaat uit de jaren 80 van China Crisis. Ze kwamen trouwens uit Londen. Het grappige is dat ze nog steeds optreden met een tour, de Rapper Tour. Ze zijn 5 december te zien in Nederland. Ja, echt waar. In de Pul. Nou, dat kan je allemaal op de site zien met de Pul. Livepul.com, daar kan je het allemaal bekijken. Kaartjes kosten €30. En leuk dat je erbij bent. De tweede in de rij, de Walker Brothers. Wat eigenlijk in het begin Brothers zijn. Goedemiddag.
1: I know you're leaving. It's too long overdue.

There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back.

zijn begonnen met de Wolkenbrothers. Want het leuke verhaal eigenlijk, want de Wolkenbrothers waren eigenlijk helemaal geen broers, maar ze hadden allemaal wel de Scott Walker en dat soort. Hadden allemaal de naam wel Walker genoemd, maar dat was helemaal niet zo eigenlijk. No Regrets was dat. Als je juist hoorde, David Bowie in Sound of Vision. Zometeen de kettingplaat. Vorige week hadden we Amoureux Solitaire, dat we vandaag met de R gaan beginnen.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

De kettingplaat voor vandaag. Sammy Davis Jr. met Beretta Theme van de gelijknamige tv-serie destijds uit de jaren 70. Betekent dat we volgende week met de E gaan beginnen. Dit is Ilse de Lange op de radio. Okay.

En de hits vliegen maar om je oren hier bij Langstraat FM. We zetten het thuis uit op FM en uiteraard ook via DAB+. Zijn we ook te beluisteren, dus je kan eigenlijk niet meer om ons heen trouwens. Je hoort de Tambourine met High Under The Moon. Daarvoor Ilse De Lange en Hurricane. Onderweg is nog de Nederlandstalige plaat. Heb je nog te goed. En twee nummer 1 noteringen. Die krijg je zo meteen. Maar eerst Sam met Jeu op je radio.

solo platen, de jaren 80 van Phil Lynott, Old Town. Even de la overleed die, geloof ik, maar dit plaatje, ja. We zijn toegekomen aan onze plaat van vinyl, de Oud-Hollandse plaat. Het is geschreven door Fred Limpens, die heel veel betekende destijds voor Telstar. Van 1978, waardoor we met Henk Kwijngaard. Een van zijn grootste hits toch wel, ja, denk ik.

Amy Elizabeth McDonald, wat als haar volledige naam. Ze brak in 2000 door met This Is The Life. En dit was Mr. Rock'n'Roll. Er stond er een op 26 september 1965. Eerste jaar van de top 40. We gaan hem van het singeltje draaien, jawel. Rolling Stones, hier is Satisfaction.

Twee nummer 1 noteringen. De eerste uit 65. Die kwam trouwens 3 keer uit. 65, want dat is eigenlijk dan leidend. En re-entries in 70 en 1990. En we hadden natuurlijk Rod Stewart in 75. En de Sailing, nummer 1 notering. Nog eentje. Teddy Swims, Mr.

En tot zover Teddy Swimson. We gaan eruit met een maxi-single. Zometeen veel plezier met Rob de Vaan en de Flitsende Vijfde. De komende 3 uur. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dan ben ik uiteraard te beluisteren op de zender vanaf 1 uur. Fijn weekend en tot dan. En tot tijd zijn hoor je de Marvin Gaye. Tot volgende week. Dag.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21. Want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
11: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
17: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Goed zo.
24: Langstraat FM.
25: Take That. Featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't blow.

0: Feel My Love. Je hoorde Take That samen met Patrick Kelly. En dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, van harte welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Vandaag de zevende jaargang, week nummer 38. Het is de lijst van zaterdag 19 september 2026. En het is voor de 347ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar 8 flitsschijven in de lijst staan. Dat is niet zo goed. 13 zitterblijvers, 11 stijgers, 21 zakkers en 5 nieuwkomers. En als we 5 nieuwkomers hebben, hebben we ook 5 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50.
3: Zand loopt, zie je wat je doet. Ik krijg van jou maar geen genoeg.
2: 47.
4: Hartebreker, spaar niet vannacht. Je hebt een reputatie, laat zien nou wat je kan. Hartebreker.
2: 44. Nummer 41.
0: Alle verdwenen platen netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Op nummer 50, Moet Dat Nou, van Robert van Hemert. Samen met Donnie, 32 weken stond hij vorige week genoteerd. En was toen de langst genoteerde. Dat betekent dat we een andere langst genoteerde hebben deze week. 728 punten. 377 punten en 13 weken in de lijst. Robert van Hemert werd zandloper. En die plaats die stond vorige week nog 49. 47 vorige week, Hartenbreker van Emma Heesters. Een oude flitsschijf, 8 weken stond ze genoteerd. En 138 punten. 154. 50 punten, ook voor een oude flitsschijf. 9 weken in de lijst. Bouwzaam met Louis Myself. En die stond vorige week nog op 44. En 41 vorige week, My Oh My van Chris Cross Amsterdam. En die plaat is ons slechts 6 weken genoteerd. En 72 punten. Nou, dan gaan we eventjes kijken naar de lijst van deze week. En dan vinden we op nummer 50 van de 39 afkomstig Zonnebank van Ray en Beer. En dat in de 6e week. Ook 6 weken genoteerd is de single van Dasha. Memo, en die zakte van 40 naar nummer 49. En dan op nummer 48, daar hebben we de eerste nieuwkomer. Team Rush, en het single heet Dans voor mij. MUZIEK

Team Rus, Wesley Klein en Brees hoorde je met Dans voor mij. En deze week binnengekomen op nummer 48. 47 is ook een nieuwkomer. De flitsschijf van vorige week. Miss Montreal met Groot.

0: Superstar van Roxy Dekker staat 11 weken nu genoteerd in de Flits in de 50. En deze week blijven staan op nummer 45. Maar we komen Roxy Dekker straks nog tegen. Maar nu eerst nummer 44. En daar vinden we Miley Cyrus met een nieuwe single.
1: Let's go.

Bas Pieters, de nieuwe zinger van Miley Cyrus, deze week binnengekomen op nummer 44 in de Frits en de 50. In de zesde week kwam vorige week K3 opnieuw binnen in de Frits en de 50 met de zomaar van Hoya Lele. En deze week, wonder boven wonder, stijgen ze drie plaatsjes door van 46 naar 43.

De zomer van Oya Lele, je hoorde K3 op nummer 43. En dan op nummer 42 weer een nieuwkomer. We blijven in België met Busy. En die doen het oude nummer van de Clouseau. En dat heet Anne.

En dan hoorde je, dat is dan de Busy, deze week binnengekomen op nummer 42. En de langst genoteerde vinden we op nummer 41. 30 weken voor Maxime samen met Babette.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, de eerste overzicht gaat van 50 naar nummer 40. Beginnen op 50, die komt van 39. Ray en Beer en Zonnebank in de 6 week. Ook 6 weken. Mimo voor Dasha, 49. Nieuw op 48 is de eerste nieuw binnenkomer. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace met Dans voor mij. Daarachteraan nog een nieuw binnenkomen op 47. De tweede, Miss Montreal en Groot, ex-flitschijf. Alex Horn, Passenger, van 32 naar 46 gezakt. En 45 komt van 45, oftewel blijft staan. Superstar Roxy Dekker in de 11e week. Miles Cyrus met Bas Pershoots op 44 als derde nieuw binnenkomer in de lijst. Dan op 43 van 46, dat is K3, de zomer van Oja Lele in de 7e week. En weer een nieuw binnenkomen op 42, de vierde van Busy en Anna. 41 is van 24 afkomstig gezakt, Maxime Ballet, hoe dan ook. En de slot van dit overzicht nummer 40, en die komt van 15, flinke zakken voor Bruno Mars, On My Soul.

Oh my soul, dat is dan de zinger van Bruno Mars. 10 weken staat hij genoteerd, vorige week 15. En nu is hij helemaal teruggezakt naar de 40ste positie. Nummer 39 is ook een zakker. DJ Licisius en samen met Milo en Forever Young.

Young. Forever Young. Gigi en Lucie samen met Milo. 10 weken zijn ze genoteerd en deze week één blaasje terug. Van 38 naar nummer 39. Nou, dan is het nu tijd voor 38. En dat is ook een zeggenzakker. 11 weken zijn de platen genoteerd. Shano Spyro met Material Lover.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: De Franse DJ en producer Uziel werkt voor Move It to the Sun samen met Imael Angel en de Amerikaanse zangeres Ultra Nate. Uziel, afkomstig uit Marseille, heeft verschillende internationale samenwerkingen op zijn naam staan. Ultra Nate is al sinds de jaren 90 actief als zangeres en is onder meer bekend van Free. Op Move It to the Sun verzorgt zij de zang, terwijl Imael Angel eveneens als uitvoerend artiest aan de track is verbonden.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Moving to the Sun. Na 5 weken staat de plaat genoteerd. En deze week zakt hij weg van 31 naar nummer 37. En dan is het een nieuw tijd voor de hoogste nieuwkomer. En voordat we die gaan draaien, even een overzicht van alle nieuwkomers.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Mooi, mooi meisje. Kan je het even voor me draaien? Rond de billen, sexy dijen. Maak me gek en dans voor mij.
3: Anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
0: De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Dans voor mij van... Eventjes kijken, Team Rushouwer samen met Wesley Klein en Brace kwam binnen op nummer 48. Op nummer 47 binnengekomen, Groots van Miss Montreal. En dat was de flitsschijf vorige week. 44 is ook een nieuwkomer, Bombas Precio Duets van Miley Cyrus. En op nummer 42 een oude hit van Clouseau. Het nummer heet Anne en wordt nu uitgevoerd door Busy. En dan de hoogste nieuwkomer, dat is wel een hele verrassing voor iedereen van de Flits 50 dat deze plaat binnenkwam. Soul Believer van Johnny H. Jazz samen met Jack. Graham is de hoogste nieuwe op nummer 36.

Soul Believer van Johnny Hayes Jazz samen met Jackie Graham. Deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 36. En ik moet zeggen, dat is een hele verrassing voor mij. Dat die plaat zo hoog binnenkwam, had ik eigenlijk niet verwacht. Nummer 35, die komt van 33, staat 25 weken genoteerd. Jelly Roll.

Sorry Papi, blijft het in de tiende week staan op het nummer 34. 33, die komt van 37. Bas Sera met All Because of You. En dat wordt de laatste van dit uur.

0: Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love.
1: Don't look back. There's no future living in the past. You've been waiting, but it's here at last.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
6: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij.
12: Ga naar polarwise.com.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
17: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
18: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
19: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Breek Je Hart van Dolce Bering, Oude Vlieskuif. 7 weken staat ze nu genoteerd. En deze week ging ze van 23 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50, nummer 3.
2: Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell.
1: Nummer 2.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 vonden we Choosing Texas van Ellie Langley. Mr. Know It All van Teddy Swims vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira samen met Burna Boy stond in de 11e week op... Nee, sorry, in de 12e week op nummer 1. Ik zat er een week naast. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan kom je het antwoord vanzelf tegen.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Tweede overzicht gaat van de nummers 40 naar nummer 30. 40 komt van 15, dat is Bruno Mars, On My Soul. The Delicious, Milo. Forever Young op 39 komt van 38. Dan 37, die is van 31 afkomstig ook gezakt. Jugel, Ultra T en Moving to the Sun, vijfde week. En dan weer een nieuw binnenkomer, dat is alweer de vijfde nieuw binnenkomer. 36 nieuw dus, Johnny H. Jazz en Jackie Graham en Soul Believer. Dan 33 naar 35 is een zakker licht gezakt dan weliswaar voor Jelly Wall en I'm Good, 25e week. En Topic en Becky G en Sorry Papi op 34 blijven staan. 33 dan, die komt van 37. Bas Sedda met All Because of You in de derde week. En 32 komt van 23 voor Dolce Beringer met Breaking Your Heart ex-flitschijf. 31 van 28, Bibi Rexha, Fadeless, New Religion, 19e week. En 30 blijft 30 ten opzichte van vorige week. Dat is Aïch met R&B, Ring My Bell.

Ring My Bell, dat is een oudste nummer van Anita Ward. Zij scoorde er in 1979 een hele grote hit mee. En nu doet It's de dunnetjes over. In de vierde week zijn ze op nummer 30 blijven staan. En op nummer 29, daar vinden we...

Ideal in Groningen met populair. Deze week staat de plaat op nummer 28. Vorige week 25. En hij zat al 15 weken genoteerd. Nummer 27 is ook een zakker van 21 afkomstig in de zesde week. De nieuwe single van Berre.

Yesterday, today, tomorrow. Zesde week is dat die genoot Berry. Deze week op nummer 27 van 21. En dan een zitterblijver op nummer 26. Dat is eigenlijk wel jammer. Het is nou weer flitschijf. En ik had gehoopt dat de plaat een stukje hoger terecht zou komen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren als jij erop gaat stemmen. Fields van Sommerjeugd.

0: Seasons.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Dancing Without You. En zo hoort je Disco Bambino samen met Nell Rodgers en natuurlijk Sophie Alex Bergbekster. 5 weken lang staat de plaat genoteerd en het is een oude flitschijf. Hey,

Boom van Samuel Wilton samen met Russo staat inmiddels al 2 weken genoteerd. Vorige week kwamen ze binnen op nummer 48 en nu 25 plaatsen omhoog naar nummer 23. Dan 22, die komt van 29, staat 5 weken genoteerd. Temper City met Self-Aware.

Self-Aware, en dat is dan de plaat die we vinden op nummer 22 van 29 afkomstig. En dan, even kijken, daar vinden we Jonas Blue. Die vinden we dan

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Overzicht van 30 naar 20 nu. Met op 30 blijven staan. Heid met Arme Bier, Ring My Bell. 29 van 27 is Paal met Mavi Duo en Canotoir. En Poppler en Eileen met Ronnie Flex en Frenna in de 15e week vinden we op 28 van 25. 27 komt van 21, dat is dus wat gezakt voor Berre, Yesterday, Today en Tomorrow. Sommieu, Fields op 26 blijven staan. En 42 naar 25 een flinke stijger voor Milo Laat Het Lukken in de tweede week, Alleen Jij. 24 van 22, twee plaats verlies voor Dancing Without You voor de Disco Bambina, Nile Rodgers en Sophie Alex Baxter. 23 dan, flinke stijger, maar die komt van 48. Boom van Samuel Welten en Russo. Temple City, Self-Aware in de vijfde week, op 22 en die komt van 29. Dan 19 en 21, dat zijn een aantal plaatsen verlies voor Jonas Blue en My Life en Edge of Desire. En 20 blijft 20 voor Meteor en de Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De nooduitgang van Meteor Joost had inmiddels 15 weken genoteerd en deze week blijven staan op nummer 20. Dan de nummer 19, die komt van 43, Alex Warner.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: Kroeg in de hemel van Mart Hoogkamer staat middels de 3 weken genoteerd. En is deze week ook omhoog gesprongen van 35 naar nummer 18. En nog een stijger vinden we op nummer 17, maar die is een beetje omhoog gekropen. Slechts 1 plaatsje omhoog voor Arjen Blommert. Samen met zijn zoon Lavaai en Tranen van Goud.
1: Ik tel de

Tranen van Goud, en dat is dan de single van Darren Blommert samen met Zoe Levi. En staat deze week op nummer 17 en dat in de 17e week. En deze staat 16 weken genoteerd en staat op 16. Is ook blijven staan op nummer 16.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Justin de Wild met Cheerio. En ik ben bang dat we binnenkort ook Cheerio tegen Justin gaan zeggen wat betreft het laatste uur. Want hij is nu al aan het zakken van 13 naar nummer 15. Maar ik moet aan de andere kant wel zeggen, hij staat wel 21 weken al in de lijst.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50, nummer 3.

De top 3 van de afgelopen week. Op nummer 3, Choosing Texas van Ellie Langley. Op nummer 2, Mr. Know-It-All van Teddy Swims en Oude Flitskijf. En Die Die van Shakira en Burna Boy stond zo vorige week nog op nummer 1. Zou de plaatsen deze week nog op nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren, dan krijg je vanzelf het antwoord.

I knew it, I knew you. Taylor Swift blijft staan deze week op nummer 14. En ze staat 14 weken genoteerd. En ik moet zeggen, ik vind het nog steeds een leuke plaat. Dus voor mij mag die wel weer omhoog. Maar ik denk niet dat dat staat gebeuren. Nummer 13 dan, die komt van 7. 4 voor 3, Alex Warner. En dat in de 28e week.

Berg Minimum, dat is dan de single van de Roxy Dekker. Het is voor de tweede keer dat we Roxy Dekker tegenkomen in de Flitsende 50. En dit Berg Minimum vinden we op nummer 12 van 17 afkomstig. En staat slechts 3 weken genoteerd. En dan nummer 11, dat is weer een zittenblijver. 9 weken lang staat somber genoteerd met My Body Isn't Ready. En na deze plaat zit Erik alweer klaar, zeg maar, voor het volgende overzicht voor je.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. Het ene laatste overzicht flitsende 50 met meteor nooduitgang op 20 blijven staan. Flinke stijger dan voor 43 naar nummer 19 is Alex Warren. Emerald Ice, een ex-flits schijf. Machtwalkamer, kroegen in de hemel, 18. Voor nog 35, ook die is flink gestegen. En 18 naar 17 is één plaats winst voor Aaron Blommert, Zoe Levey met Tranen van Goud. De 16 blijft ten opzichte van vorige week staan. En dat is Hugel, Salto en Jamaica Bam Bam. En Justin de Wild en Girio op 15 van 13 afkomstig. 14 blijft 14, Taylor Swift. I Knew It, I Knew You, 14e week. En Alex Warner, Fever Dreams op 13 van 7 in de 28e week. 12 dan, komt van 17, Roxy Dekker en Bare Minimum. En 11 blijft 11, somber in de 9e week, My Body Isn't Ready. 10 dan, zoals los van het ene laatste overzicht. 8 naar 10, Cat's Eye, Animal.

Toen mijn dochter nog klein was, zeg maar, heb ik ook als een paard rondgelopen in de huiskamer, zeg maar, met een van de kinderen op mijn rug. Hartstikke leuk toch, om dan deze plaat te horen. Animal, Cat's Eye was dat. 7 weken staat hij genoteerd en zakte weg van 8 naar nummer 10. En dan op nummer 9, daar vinden we Rutger van Barneveld met Smoede Zomernachten. En die blijft in de 12e week staan. Denk jij nog?

Drie weken zoals ze nu genoteerd. Sven dan Spyro met Crate Expectation. En in de derde week ging ze twee plaatsen omhoog van 10 naar nummer 8. En dan nummer 7, die komt van 6 in de 19e week. Cameron Winecombe.

Bowser hoorde je met Magnetic en die vonden we dan op nummer 6 van de 4 afkomstig. En de plaat die staat inmiddels al 24 weken genoteerd in de flitsende 50. Dan nummer 5, die komt van 5, dat is een zittenblijver. En die staat 1 weekje minder lang genoteerd, 23 weken. En daar kun jij wat aan doen, zeg maar hoor. Als je de top 10 een beetje door elkaar wilt husselen, dan ga je naar onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5, vul 5 van jouw favoriete platen in. En we kunnen volgende week weer een lijst maken.

Boston, Sally Lively hoorde je 7 weken lang, staat de plaat genoteerd. En deze week is ze omhoog gesprongen van 12 naar nummer 4. En dat belooft wat voor de toekomst, zou je zeggen. Maar ja, dat dachten we eigenlijk ook bij deze plaat van Ellie Lang. Want die ging ook een hele keer flink de top 10 in. En vorige week steeg ze naar nummer 3. En helaas, in de 7e week is ze op nummer 3 blijven staan. Just when I-

Houston, Texas, Ellie Langley vinden we deze week op nummer 3 blijven staan. En dat in de zevende week. En dan de nummer 2. Die is ook niet veranderd. Staat al 22 weken genoteerd in de flitsende 50. En het is ook nog eens een keer een oude flitsschijf. Ik heb het natuurlijk dan over Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Mr. Know-it-all vinden we op nummer 2. Wat zou er dan deze week op 1 staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. Nummer 9.

0: is de flitsende 50.
1: De laatste 9 nummers die we aftellen, van 10 naar nummer 2. Met straks de nummer 1, nu dus die aftelling vanaf 10. Met op 10 van 8, Animal Cat's Eye. 9 blijft 9, Rutger van Barneveld, Zoele Zomernacht, de 12e week. 10 en 8 is 2 plaatsen winst voor Shanna Spiro en Great Expectation, de 3e week. En 19e week dan voor Cameron Whitecomb en The Kingdom of Fear op 7. 6 van 4, bouw samen met Magnetic, 24e week. 1 weekje korter, 23 weken, Another 54 Ultra, Talking to You, op 5 blijven staan. 12 gaat naar 4, voor Stella Lefty in Boston. En 3 blijft 3 voor Ella Langley met Choosing Texas, 7e week. Teddy Swims, Mr. Know It All, 2 blijven staan, Dijk's Flitschijf.
2: Nummer 1.
3: En de nummer 1, die is ook blijven staan. Nu voor de 13e week op een rij staat de plaat op nummer 1. En totaal 15 weken genoteerd. Ik heb het natuurlijk over Shakira samen met Burna Boy. En het nummer Die Die. Nou, dat was hij weer. De Flitsende 50 voor deze week. We hebben het met heel veel liefde en plezier gedaan. En we hopen dat je volgende week ook weer luistert. En vergeet vooral niet te stemmen.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Gevonden! Heers maak je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Ah! Oeh, gaat het?
13: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

shit's on.

start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon.

Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Gino Vanelli, Wild Horses uit 1987. Daarmee begonnen we aan een nieuwe aflevering van Peets Platenparade hier op Langstraat FM. Welkom weer op deze zaterdag, de 26e september. Tot 9 uur zijn we weer bij je met heel wat leuke muziek. Natuurlijk een track van het album van de maand, de concertagenda en zoals gewoonlijk in de tweede uur ook de partyagenda. En zoals ik al zei, ook nog veel meer leuke muziek zoals deze uit 2016 alweer van Walking on Cars. Catch Me If You Can.

Walking on Cars. Catch Me If You Can kwam uit 2016. Schijnt van een film te komen. Ja, ik ben helemaal niet zo thuis in de filmwereld. Maar wordt mij eventjes verteld door Jennifer. Die altijd trouw tegenwoordig zit te luisteren in Nijmegen. En nou is er een liedje gemaakt. En dat heet Jennifer. En ik denk, hey, dat is leuk. Dus die gaan we nu draaien. Hier is Charlie Gere, speciaal voor jou. En het heet dus Jennifer.

Charlie Gier hoorde je leuke nieuwe single Jennifer. Speciaal voor Jennifer uit Nijmegen. Ook daar wordt geluisterd op deze platenpraat hier op Langstraat FM. Dit is Trey Lawrence uit 1992. Someone to hold.

Ja, al helemaal romantisch, hè? Op deze vroege zaterdag met Trey Lawrence en Someone to Hold kwam uit 1992 alweer. Ja, we hebben nog zo één, hoor, uit 2000. Joe en I Wanna Know. Ook zo'n plaat waar je helemaal lekker op kan wegzwijbelen.

26 jaar geleden alweer deze van Joe, I Wanna Know. Ja, even wegzwijmen op deze vroege zaterdagavond. En nu, hier is Penning. Haar nieuwste single die heet, Er Wordt Altijd Ergens Gedanst.

0: gedanst.
1: Er wordt altijd ergens gedanst. Iris Penning hoorde je met haar allernieuwste single. De volgende single die heb ik ooit speciaal voor een trouwe fan in huis gehaald. En helaas, die is er meer in ons midden. Maar misschien zit ze in het hier nogmaals toch te luisteren. En daarom deze uit 1979. Howard Carpendale en Nachts, wanneer alles slecht.

muss es sein. Du wirst sehen, es ist halb so schwer.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Tijd alweer voor het album van de maand september in dit programma Peters Platenparade. Deze maand het nieuwste album van Nathalie in Brooklyn. Ja. Het album heet Algorithm. En vandaag van het album track nummer 9, die heet Endgame. I'm every time.

Endgame, track 9 van het album Algorithm. Het nieuwste album van Nathalie in Bruglia. Was het album van de maand september in dit programma Peijs Platenpraat. Want volgende week dan is het alweer oktober. Dat betekent dat we weer op zoek zijn naar een nieuw album van de maand. Wie of had het geworden? Ik heb geen idee. Heb je een suggestie? Laat het al even weten in een berichtje op de Facebookpagina van Peijs Platenpraat. En dan neem je suggestie zeker mee. En misschien wel in oktober jouw favoriete album als album van de maand. Deze die komt dan weer uit 1981. Kit Hein. En Danny.

1981. En kennen we deze nog? Vast wel zeker wel. Uit de jaren 90, 1994, zo uit mijn hoofd gezegd. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

En ik had het helemaal goed, hè? 1994 inderdaad, deze van Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Vorige week toen draaide ik van 21 jaar geleden Raccoon en Love You More. En afgelopen week traden ze op in 013. En ze hebben afgelopen week een nieuwe single uitgebracht. Ja, tegenwoordig zingen ze meestal Nederlandstalig. En ook de nieuwste die heet, of is Nederlandstalig, heet Dicht bij het vuur.

0: Revel in Day en Love Me Not. Dan beginnen we terug naar 2024.
1: Beters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in zaal Next van 013 in Tilburg, de Buggers. En vanavond in Willem II Poppodium in de Bos, Masha Vadat en Tort Gustafsson in de Foyer Concertzaal. En vanavond in de FNR in Eindhoven, Elvana in de Kleine Zaal. En vanavond ook in de Lieve Campanos, Bouke, Rox, Elvis in de Grote Zaal. Ook dat is helemaal uitverkocht. Vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, de Nederlandse Bachvereniging in de Grote Zaal. Dan morgen zondag 27 september in de Leest in Waalwijk. Anouk Brokaar en Frank Oppendijk treden op in de Rabozaal. Morgen zondag 27 september in het poppodium Phoenix in Breda, Belzebong. En morgen zondag 27 september in de Best in Breda, Blackstone Cherry en 10 Years in de Grote Zaal. Morgen zondag 27 september in de Verkade Fabriek in Den Bosch, Mimosa Pudica in de Clubzaal. En morgen zondag 27 september in de FNR in Eindhoven, Love Story, de Taylor Swift tribuut in de Kleine Zaal. Morgen zondag 27 september ook in de FNR in Eindhoven, 1000 Mods, Frenzy en Grim Rhythm treden op in de Grote Zaal. Morgen zondag 27 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Berre in Club 9, dat is helemaal uitverkocht. Ook morgen zondag 27 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Flat Eat Society met ode aan John Coltrane in Cloud 9, dat is in de middag. Want in diezelfde Cloud 9 in Tivoli Vredenburg in Utrecht staat morgen de Olam in de avond, dat is helemaal uitverkocht. Morgen zondag 27 september ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Javan viert zijn 50-jarige muziekcarrière in de Grote Zaal. Ook dat is uitverkocht. Maandag 28 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Dizzy Rascal treedt op in zaal Ronda. Dinsdag 29 september in de Main van 013 in Tilburg, Daft Punk live, is de tribute van Daft Punk inderdaad. Dinsdag 29 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, E. Blomqvist in Club 9. Ook dat is uitverkocht. Dinsdag 29 september ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Devin Townsend in de Grote Zaal. Ook dat is uitverkocht. Dinsdag 29 september ook nog in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Dead Cup for Cutie in zaal Ronda. Ook dat is uitverkocht. Woensdag 30 september in de Mes in Breda, Pau en Chica Chica in de Grote Zaal. En woensdag 30 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Stand Atlantic in zaal Pandora. Ook woensdag 30 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, de Dublin Legends in de Grote Zaal. Dan ook nog woensdag 30 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, IJsland in zaal Ronda is uitverkocht. De donderdag 1 oktober in 013 in Tilburg, de popronde 2026 met daar donderdag Ontaard, Kram Esors, Yada Fate, en Ja Amani. Die treden op in The Next en in de VA. Zelfde donderdag 1 oktober in 013 in Tilburg, maar dan in The Main, I Prevail. Dat is uitverkocht. Donderdag 1 oktober in het Chassé Theater in Breda, Stef Camille Carlens en De Poen. Donderdag 1 oktober in de Mes in Breda, Janne Schra en Suus in de Grote Zaal. En donderdag 1 oktober in Altstad in Eindhoven, Skating Polly en Lord Friday the 13th. Donderdag 1 oktober in het Rozenknopje in Eindhoven, Katharina Priddy is uitverkocht. En donderdag 1 oktober in de Evenaar in Eindhoven, Blanks en Sven Chilliers in de Kleine Zaal. Donderdag 1 oktober in Theater Markant Maashorst, nu de Herman van Veen treedt op in de Theaterzaal. En donderdag 1 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Douwe Bob in zaal Ronda. Tot slot nog de vrijdag 2 oktober in de Main van 013 in Tilburg, Tino Martin live met band. En dat treedt ook nog op Kudo van der Graaf, Senna, Jeffrey Heijsen, Justin de Wild en DJ Cuneo. Vrijdag 2 oktober in de Mes in Breda, Lois Lane vieren hun 40-jarig jubileum tezamen met Kiki Annette in de Grote Zaal. En vrijdag 2 oktober in het Willem II Poppodium in Den Bosch, Teus Nobel in de Kleine Zaal. En vrijdag 2 oktober in de FNR in Eindhoven, Scouting for Girls en New Down in de Grote Zaal. Vrijdag 2 oktober in Theater Bekant Maashorst nu de Herman van Veen nog een keer. En vrijdag 2 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Daft Punk. Ook daar, tribute band dus van Daft Punk in zaal Pandora is uitverkocht. En tot slot, vrijdag 2 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Snelle in zaal Ronda. Ook dat is uitverkocht. Dat waren ze, de concerten voor de komende week.

0: aansteken in de concertagenda. Lawyers Lane vieren een 40-jarig jubileum. Komende vrijdag dus in Breda in de Mes. Jozebeth, It's the First Time, een van hun grote successen. Tot zometeen in het tweede uur van Peters Platenpraten. Dan gaan we weer lekker disco draaien en house en dergelijke. Dan gaan we weer helemaal lekker dansen in het tweede uur van dit programma. Tot zo.
1: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
2: Goed zo.
1: Langstraat FM. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg. Ah.

Rocksteady Crew en Hey You, de Rocksteady Crew uit 1983 aan het begin van het tweede uur van Peits Platenpraat op deze zaterdag de 26e september. Tot 9 uur hebben we nog veel meer leuke muziek voor je klaarstaan en ook natuurlijk de partyagenda nog. Dan zou je denken, ja, en er wordt toch ook gevoetbald vanavond? Inderdaad, er wordt gevoetbald. Rode JC tegen RKC, inderdaad, ons RKC is naar Kerkrade toe, maar helaas, we hebben daar geen verslaggever te plaatsen. Dus ja, daarom geen voetbalverslaggeving daar, maar... Ja, laten we hopen dat ze inderdaad toch die 3 punten mee naar huis brengen. We zullen proberen een beetje voor je in de gaten te houden als de doelpunten vallen, dat ik dat eventjes meld. En daarom is er gewoon straks om 9 uur ook natuurlijk Dance Factory om 9 uur. Ja, inderdaad. Er zijn Adam Port en Strive en Move. Daarmee gaan we terug naar 2024.

Adam Porter, Strijf en Move. En inmiddels in de 9e minuut staat ons RKC met 1-0 achter. Dus Rode JC, RKC 1-0. Dat is niet goed. Maar ook VVV die een plaatsje hoger staat op de ranglijst dan RKC. Die staat dan met 2-0 achter. Want Volendam VVV staat het al 2-0. De andere wedstrijden staan allemaal nog steeds 0-0. Dus een nieuwe Jewel Kids. Scream en shout.

Sebi Milton, It's a Loving Thing. Terwijl er bij Volendam VVV staat het inmiddels 2-1. Dus VVV is toch weer aan het terugkomen. Rode JC dus tegen RKC 1-0. MVV tegen Helmond Sport 0-0. En Emmen tegen Topos staat 0-0. Waarom dat NAC Eindhoven nog niet aan de gang is, geen idee. In elk geval, die zijn nog niet aan het spelen. Zouden we nog om 8 uur beginnen. En dit is muziek van Bob Sinclair. Oh, samen met Sugar Hill Gang, de Lala Song. Daar gaan we mee naar 2009. Sugar Hill Gang.

0: Bob Sinclair featuring Sugar Hill Gang en de La La Song uit 2009 alweer. Dit is de nieuwe Ray en Beer. Je heet Glibberen.
1: Maar ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

0: Die was goed.
1: Ray en Beer en Glibberen, inderdaad, leuke nieuwe single. Ja, inmiddels staat NAC wel op het scorebord hier op het scherm voor me. En NAC Eindhoven staat het al 1-0. FNV Helmond Sport 0-0. Emme Top Os ook nog steeds 0-0. Volendam VVV 2-1. En Rode JC tegen ons RKC 1-0 helaas. Dus laten we hopen dat daar in elk geval verandering in komt. Dus alle Hudson en Partners, you can do it.

Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat FM. Peters Platenparade. You like that?

Kirby Caliente, leuke nieuwe single. Ja, er was echt veel goede muziek uitgekomen afgelopen week. Als ik dat allemaal had willen draaien, dan had ik al zo met de nieuwe muziek twee uurtjes kunnen vullen. Maar goed, dat hebben we niet gedaan. Nee, hè? We gaan ook lekker terug naar de jaren 80. Zoals deze van Colonel Abrams uit 1985. Die is trapped.

0: Groot hit in 1985 voor Colonel Abrams, deze Trapped.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Dan naar 1990 met deze van Simon Harris en Daddy Freddy. Reggae House All Night Long.

Simon Harris en Daddy Freddy. Reggae House All Night Long. En laten we nog eens even kijken naar het voetballen. Emmen Top Os 1-0. NAC Eindhoven 1-0. MVV Helmond Sport 0-0. Volendam VVV 2-1. En Rode JC tegen RKC nog steeds 1-0. Net nadeel dus van RKC. En dit is de nieuwe Gerard Joling, creditcard van staal.

0: Ik al een das boom van een jaartje geleden. Ja, dan krijg je toch zin om op stap te gaan.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: En daarom inderdaad de partyagenda voor deze zaterdag, de 26e september. Waar kunnen we vanavond lekker op stap? Nou, onder andere naar Brainwas in Escape Club Amsterdam. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met Raimundo, Thomas Hensbroek, Frederik Abbas op de sax, Saximistress. Ook nog MC Heids en in de andere zaal vind je Hydro. Dan Lanoet, de andere kant op in Arnhem in Luxor Live. Vanaf 9 uur begint zometeen dus al tot aan 3 uur. Met Hans, Rally MC, Rob Spijker en Erik Verkleef. The Last Summer Sunrise, Wist A Twist of Orange. Vanavond in Miet Balagen in Amsterdam. Begint zometeen ook al om 9 uur en duurt tot 3 uur vannacht. Met daar Cliff Pennock. Ivanito, Mama Cito, Mila Moor, Romario V, Timo de Reuver en Toyax. En toch van Rotterdam ook weer lekker feestje vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Chris Gea Lansen, De Sluwe Vos, Dolore, Max Kilian en Mick Jansen. Toch lekker feestje in Amsterdam, Mindscape in Lofi Amsterdam. Vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend met daar Arthur Roberts, Barker, Martinau, Vera Logdanidi en VNTM. In Basel Utrecht ook een lekker feestje vanaf 5 voor 12 tot 6 uur in de ochtend. Met daar Brent Honey, FKA M4A, Newtone en Roos Rijmers. Dan hebben we Blink in Agneten in Amsterdam. Vanaf 10 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met daar lekkere techno van Aurum, Savio, Leito, Amaro, Danny de Clonia en Leus. En tenslotte nog een lekkere feestje in Rotterdam in Nauwouw. Vanaf 11 uur vanavond tot 7 uur in de ochtend, dus dat kan je lekker lang feesten met Imperia, Urgi, SNTS, Raxella, The Hunters, Six U, BSLS, DT43. Dan in de andere zaal vinden we ook nog Industrix, Neuvar, Inferlin, Walter, Vanater en Felix. En dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag, de 26 september. Naast deze nog talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

Artists of Act featuring GTA Intoxicated. Inmiddels verschijnen de ruststanden op de scoreborden van de keukenkampioendivisie. FNV Helmond Sport 0-0. Ruststand bij Emmen Topos ook 1-0. Rode JC RKC. Ons RKC is met de 1-0 achterstand de rust ingegaan. Volendam VVV 3-1. En er wordt toch gespeeld bij NAC tegen Eindhoven. Daar staat het 1-0. Daar is inmiddels 2 minuten extra speeltijd voor de rust. Dit is Luther Vandross. Terug naar 1989 met She Won't Talk To Me.

Luther Vandross en She Won't Talk To Me uit 1989. Volgende week dan speelt ons RKC ook weer trouwens. Op de zaterdagavond om 8 uur. Tegen Emmen thuis. En dan is er als goed wel weer een verslaggever. Dus dat betekent dat er ook volgende week Peens Platenpraten een uurtje langer is. En dat de herhalingen van Dance Factory en And The Beat Goes On een uurtje opschuiven. Dus van 10 tot 12 en van 1. Of van 12 tot 1 dan. Dus Rubak, strike it!

Rebecca en Strike It. Zo kwamen we weer aan het einde van deze aflevering bij het Platenparadijs hier op Langstraat FM. Van deze zaterdag de 26e september. Zometeen Dance Factory, de herhaling tussen 9 en 11 uur. En tussen 11 en 12 ook nog. En The Beat Goes On, ook de herhaling. We sluiten af met Deep Dish en Physical. Wil je de playlist van dit programma nalezen? Dat kan. Hij is inmiddels al verschenen op de Facebookpagina van Peets Platenpraten. Kun je gelijk een reactie kwijt. Geen fijne voortzetting van zaterdag wensen. Fijne week. En graag tot volgende week zaterdag. Dan zijn we er dus van 7 tot 10 uur. En dan met voetbal RKC Emmen. Sluit af met Deep Dish en Physical.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen. Ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Dance Factory. We are here. 'Cause you were there.

0: zo begonnen wij uit 1978. Met Gloria Gaynor, Honeybee. Een nieuwe aflevering van Dance Factory hier op Langstraat FM. En ik heb even een tune ingestart vanwege het feit dat we de 150ste uitzending hebben. Ja. Ja, we hebben de studio vol, maar die zijn toevallig allemaal net even beneden. Maar dat doen we dadelijk nog een keertje over. De 150ste Dance Factory. En natuurlijk Langstraat FM. 106.8 FM en 105.7 voor de regio Heusden. En natuurlijk overal, als je Ziggo hebt, maakt niet uit waar je woont. Kanaal 917 en op KPN 1042. En natuurlijk ook in en om Waalwijk Heusden en verder buiten op DAB+. En ook gewoon natuurlijk via de website, hè. Wil je reageren, dan kan dat naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. En we kunnen ook nog een appnummertje vrijgeven. Ja, Dion, dat is zo, hè? Zeg het eens even. Mag jij even voorlezen, het appnummertje? Kom er even bij, hoor, gezellig.
1: Het appnummer is 06-21-21, heel makkelijk nummer, 3210.
0: Dat is makkelijk, hè? Het is een makkelijk nummer.
1: Had je ook gezegd dat het de 150ste was van
0: ja, ik heb al geapplaudisseerd, maar ik was helemaal alleen.
1: Lekker.
0: Want iedereen was beneden. 06-21-21-32-10. Dat is het appnummer. Nou, genoeg geluld, zoals we vroeger altijd zeiden. Het is donderdagavond tussen 8 en 10. En we gaan door met een nummer die tegenwoordig veel in een commercial, volgens mij voor een auto, gebruikt wordt. En ik dacht, hé, volgens mij is het de Renault, ja. En dit is natuurlijk Cerrone. Wij zijn er allebei zwaar fan van. Zowel ik, René van der Meer, als Dion Vugst, die je straks na 9 gaat horen op deze Disco Donderdag. Supernature, zo heet het.

0: no fear. Have no fear. Have no fear. Renee is here.
1: En zo gingen we van 1978 met Gloria Gaynor naar 1977 met Sarone Supernature. En iemand die er ook al 150 afleveringen bij is, is Johan Duivensloot. En dit is zijn eerste verzoekje.

Ja, we zijn blij met dit soort aanvragen. Johan Duivensloot, hij zit er ook al die jaren bij. Toen we Disco Factory nog deden, toen was hij er al bij. En nu bij Dance Factory. Is hij lekker weer gezellig meegegaan met ons. En levert regelmatig allerlei leuke tracks aan. En dit was er ook eentje. Atlantic Star, Stand Up. En zometeen nog meer van Johan. Er komt nog een hele mooie aan van Aura. Maar dat later in ditzelfde radioprogramma. Dit is Betty Wright. Komt oorspronkelijk uit 1974, stond op haar album Danger High Voltage. En de live uitvoering werd in 1975 en ook in 1993 een top 40 hit in Nederland.

eventjes iets heel grappigs aan doen. Om ook even aan te tonen dat dit echt allemaal vanaf vinyl is. Want je weet dat we draaien 80% tot 85% op vinyl. Hier bij Langstraat FM Dance Factory. En we halen even de naald van de plaat. Yeah. Hup, dat gaan we nu doen. En dan een klein stukje nog van die live uitvoering. En die kennen de meesten toch, hè?

that you make me a woman.

took it home.

this for.

0: zo hebben ze allebei toch een stukje gehoord. Betty Wright, Tonight is the Night, het origineel. En ja, later die live uitvoering. Ik vraag me nog steeds af of het semi-live is of echt live. Maar het sfeertje is goed. En ja, die teksten, toen ze dat vertelden, toen ze het nummer op wilden nemen. Wat die moeder, die reactie van die moeder. Ja, het is, ik krijg er altijd weer een beetje kippenvel van, hoor. Deze Betty Wright, Tonight's the Night. We hadden hem van het album... Ja, Betty Wright Live. Het is een reissue. Hij zit op geel, transparant vinyl. En ja, ik moest dat ding gewoon hebben. En dit is...
1: It's 1979. It's Renee time.
0: Dit is Gary's Gang. Let's Love Dance. Call

achtergrond natuurlijk van het weergaloze album Keep On Dancing uit 1979. Maar dat was wel duidelijk, denk ik. Gary's Gang, en altijd leuk om deze Let's Love Dance Tonight weer te horen hier op Langstraat FM Dance Factory. 106.8 FM en 105.7 als je in de regio Heusden woont. Ziggo kanaal 917 en KPN 1042. En hier is je weer, Johan Duivenstad. Met een lekkere, fijne, hele fijne track van Aura. In the Mood. Special disco version.

0: volgens mij krijgen we dadelijk in het uur van Daniel Vugts ook nog meer Aura te horen. Want hij had weer eens een keer een LP'tje besteld. Live and Let Live. Album van Aura. Aura, zeggen sommige mensen. Het is maar wat je ervan maakt. Dit waren ze in ieder geval ook in de 150ste uitzending op verzoek van Johan Duivensloot. In the Mood. Het was eigenlijk niet zo heel bekend buiten de hitjes om dan met Aura. Maar als ik me daar zo een beetje in verdiep, ja, hebben ze toch wel mooie dingen gemaakt.
1: The Disco Factory Dominator. Here's Renee.
0: Er komt weer wat vinyl aan. Ik had de dubbel LP meegenomen van Donna Summer, Bad Girls. Ja, en daar staat zoveel moois op. En dan denk je, wat ga je dan draaien van het album? Ik heb gekozen voor deze.

van het album Bad Girls, dus Donna Summer. En je hoorde Walk Away. Geproduceerd door Harold Faltermeyer, toevallig. Ja, van Beverly Hills Cop, weet je wel. Verder gaan we in het programma. We zitten alweer dik over het half uur heen. Wat gaat dat snel als je plezier hebt. Zometeen, na 9 uur, natuurlijk Dion Fuchs. En het wordt allemaal zaterdagavond herhaald tussen 9 en 11. Dit is Gene Dunlap. Love Dancing.

plaat die bij het grote publiek relatief onbekend is. Maar ik heb het altijd een hele fijne gevonden. Gene Dunlap. Een dunne lap eigenlijk. Love Dancing. En dat is wel toevallig, want we draaiden natuurlijk straks al eerder Let's Love Dance Tonight. En dat geeft ook een beetje het beeld weer wat er toen in de clubs en de discotheken allemaal rondhing. En dat was niet drugs gerelateerd, had niks met geweld te maken. Mensen werden zelden dronken, maar ze waren allemaal gewoon heel blij en vrolijk. Love Dancing dus. Ja. En net zoals deze uit 1977. Je hoort het al, hè? Ik krijg je altijd de koude rillingen van 1977. Oeh, bijna een halve eeuw geleden. Hoe kan het, hoe kan het? En die plaat doet het dus gewoon nog steeds goed. We hebben het over Johnny Guitar Watson van zijn album A Real Mother For You.

de vakanties zitten er weer op voor de meesten. We zitten alweer bijna in oktober. Het gaat allemaal zo snel. De pepernoten liggen in het schap. De avonden worden wat korter. Het is wat sneller donker natuurlijk. Ja, dan hoort deze muziek toch ook wel een beetje bij. Hè? Die bijna bluesy soul funk sound van Johnny Guitar Watson. En dat heette... Je hoort hem hier bij Dance Factory op de donderdag en de zaterdagavond. Langstraat FM 106.8, 105.7. En natuurlijk overal op DAB+. Langstraat FM. Dit is Paul Lawrenson. Strung Out, zo heet het. En als je ons wilt feliciteren, dan mag dat, hè? 06 21 21 32 10.

0: is echt feestje hier vandaag hoor. Het is echt 150 jaar Dance Factory. 150 jaar, wat zeg ik? 150ste aflevering. Ja! Ja, de studio zit donkie donkie vol. Het is een groot feestje. Er staan hier allerlei schaaltjes met M&M's en chocolade met praline. Er wordt catering gedaan door Mr. D. Ik heb het al vaker gezegd, hij kan altijd nog een cateringbedrijf beginnen. Heerlijke broodjes. Lekker bakje koffie erbij. Barcootje erbij. Witte wijn erbij. Het is er allemaal bij. En dit was Paul Lawrenson. En dat heette Strong Out.
1: Quitje musica e molto molto di più con René van der Meer.
0: Ja, dat is allemaal hartstikke leuk, Danielle. Maar we hadden eigenlijk deze. Nee, zie je, hij doet het niet. Nou, dan zit ik toch met een probleem. Gaan we even deze pakken. Wacht even. Even scherp zetten. Hup.

0: Dit zijn de School Boys. I don't want nobody else. One woman man. Wat zou je zeggen, Dion?
1: Ja, lekker man. Het gaat goed. Omdat ze jou gisteravond uit de struiken hebben getrokken. En we hier in de bos.
0: Daar wil het niet meer over hebben, hè?

0: School Boys waren dat. Gedraaid hier op Dance Factory Langstraat FM. En het is de laatste plaat weer voor vanavond. En dat moet er wel een hele goede zijn. Nou ja, alles van Earth, Wind & Fire is fantastisch, hè? En het klinkt ook allemaal zo lekker.
1: Ik begin dadelijk ook met een Earth, Wind & Fire plaatje.
0: Echt waar? Nou, hoe toevallig kan het zijn? Want hij gaat dadelijk ook door een keertje. Een track van Aura draaien.
2: Ook, hè?
0: Ja, ja, ja. Ik heb net al even verklapt welke LP je aangeschaft hebt. Maar dit is, ja, het klinkt allemaal fantastisch. Zometeen dus na het nieuws, Dion Vugs en ook Earth with the Fire. Als het maar niet deze is. Ik neem afscheid van je met Star. Veel plezier met Dion en heel graag tot volgende week.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM. Soulful French Touch Music.
8: We are here, cause you were there.
9: Dance, dance, dance, dance factory.
10: Real music. Real music. Remix.

onze vrienden van de Soulful French Touch Remix. Ja, leuk verhaal is dat mijn vriend Jopie Hobbelen, die zei laatst, goh, het was lekker die remix van In The Stone, Earth, Wind & Fire. Ik zeg ja, hij zegt ja, ik weet dat je er niet zo van houdt. Maar dat is verleden tijd. Toen ik de eerste keer Earth, Wind & Fire hoorde, was dat bij hem. Destijds op zijn zolderkamer. En toen dacht ik, Earth, Wind & Fire, niet te doen gewoon.

Dance Factory, daar luister je naar. Op een Thursday night, en dat klopt. Nee, Earth, Wind & Fire, dat was ooit, dat vond ik in het begin echt moeilijke muziek. Maar later is dat natuurlijk helemaal bijgedraaid. Maar wat wil je met hits als Fantasy? Dat draaide René volgens mij nog het vorige uur. En September, niet te vergeten, een hele dankbare dansplaat voor op die dansvloer. En wij boogie to the beat. Ja, dat doen we op donderdagavond hier op Langstraat. En ook wel op zaterdagavond in de herhaling. Dus ja, heel veel lekkere muziek. We hebben al een uurtje in een van de meer erop zitten. En daar hebben we natuurlijk ontzettend van genoten. Dus dat was heel lekker om naar te luisteren, zeg maar. Ja. En René had wat beloofd, hè. Hij had beloofd, Dion gaat ook wat draaien van Aura. Nou, daar had hij helemaal gelijk in. Want ik heb inderdaad een nieuwe LP binnengekregen. Met heerlijke funky tracks.

0: Kurt Jones en Starlina Jong van Aura. Ik vertel het wel vaker, ze zijn ontstaan uit een offspring van Slave, de band Slave, ja. En het komt van de LP Live and Let Live.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: En zo is het maar net. Dance Factory op jouw Langstraat FM. Je zit thuis misschien lekker te luisteren, we zeggen het wel vaker. Het makkelijkste natuurlijk via de tv. Zeker als je in die Langstraat woont. Dan zit je gewoon op Ziggo, op KPN. Zoek je even de app op en dan luister je lekker mee. Je knalt je soundbar aan. En dan hoor je er gewoon de lekkere klanken van dit heerlijke dansprogramma. Zo is het. 150 jongens, we hebben er al gemaakt. En daar zijn we natuurlijk trots op en ook heel erg blij mee. Het programma heeft goed vorm gekregen. En we hebben veel trouwe volgers, dus daar zijn we nog blijer mee. Leuk deze plaat, een beetje een onbekende van Delegation. Eric G is er fan van. En wij draaien er graag fijne plaatjes van. En deze is uit 1982. Het werd geproduceerd door Ken Gold en hij was van The Real Thing. De band kende veel verwisselingen van bandleden, maar dit komt uit 1982.

Nou, It's Your Turn klinkt een beetje als Shalimar. Ja, toch wel ook een beetje. Ik hoor het er een beetje in terug. Het zou dus ook zomaar op Solar Records uitgebracht kunnen zijn, maar het is op CBS uitgebracht. Ik zei al, Jopie Hobbelen, maar ook Eric G zijn fan van deze band. En wij kennen ze natuurlijk van Put a Little Love on Me, You and I en Heartache No. 9. En luister eens hiernaar. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Leonora Twiney. Hou je vast. Echte dikke soul. I

Leonora Twiney. En wat kan ik erover vertellen? Buiten dat het een virtuele artiest is. Ja, bij sommige mensen gaan dan de nekharen overeind staan. Maar dit was gewoon AI. En ik probeer elke week een beetje het kaf van het koren te onderscheiden. Of als ik een echte lekkere AI-track tegenkom, dan laat ik hem jullie horen. Dus het was door computer gegenereerd. En de discussie blijft, zullen we maar zeggen. Maar niet hierover. Want dit is gewoon namelijk The Ritchie Family. En Peter Schouten heeft voor mij nog een LP klaarstaan van deze heerlijke band, geloof ik. En ik kwam hem tegen in de playlist van Rick van der Heijden. Ja, de jongere generatie luistert naar boogieplaatjes. Vooral als ze thuis op de bank zitten met een groepje, denken ze, hé, die oude meuk is leuk. En hij komt met goede tracks, kan ik je vertellen hoor. On and on.

Ja, de Richie Family. I do my best for your baby. Give me a break. Nee, dat was niet van de Richie Family. Maar dit was wel een heerlijke track van hun One and Only. Ja, en helaas is Kevin Beyond Spencer ons ontvallen. En dan zul je zeggen, ja, wie is dat dan? Hij was vooral bekend uit de R&B-groep uit de jaren 80, Dynasty. En hij zorgde onder andere voor het kenmerkende Solar-geluid. Solar is een platenlabel voor de mensen die niet weten. En hij schreef onder andere mee op klassiekers van The Whispers, Shalamar, Gary Lucas, maar ook de Silvers. Ja, hij was dus een groot man in die vaste kern van die band Dynasty. We draaien er ook heel veel platen van. En er zijn heel veel goede...

0: en deze man kan plaatjes mixen, dat kan ik je vertellen. En veel belangrijker nog, het is ook een echte liefhebber. Een liefhebber van die plaatjes waar we vroeger zo graag op dansten. En als je zijn YouTube-kanaal volgt, dit van David Lee, dan heeft hij hele leuke weetjes over platen te vertellen. Ja, goed, we vertelden dus het trieste nieuws van Kevin Beyond Spencer, helaas overleden. En hij was vast bandlid van de groep Dynasty. Maar daarmee dus ook verantwoordelijk voor de sound van Solar. Wat lekker jongens, wat een nieuws allemaal weer. Jammer dat hij overleden is en het was toen straks een hele mond vol. Ik was een klein beetje buiten adem, kan ik je vertellen. En dat vraagt om een rustpuntje in de show.
1: Tell me a secret.
0: Ja, tell me a secret. Tijd voor een ballad.
1: I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one.
0: En wat voor een ballad dit is. The Secret Garden.
1: Because tonight I want to learn.

0: zeg nou zelf, is dit geen pure soul? Dit raakt je diep in de ziel, in die romantische ziel. Wat een plaats van Quincy Jones. James Ingram, jawel, die James Ingram. Al DeBarge van de tweede lichting, The Barge Family. De tweede generatie. En natuurlijk met Barry White.
1: Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat.
0: Ja, je hoort het al, het is tijd. Je hoort het al, het is tijd voor Eric G's Shores. En deze week komt hij met Crackerzet en Nothing But Love. Dankjewel, Erik.

Ja, en is dat gewoon niet heel erg lekker. Crackerset featuring Oliver St. Louis. En Crackerset luistert eigenlijk naar zijn eigen naam, Ben Jacobs. En hij woont in Zweden, komt oorspronkelijk uit Bristol. En het grappige is dat al die producenten, DJ's, die weten elkaar tegenwoordig allemaal wereldwijd te vinden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het uitwisselen van files via internet. Want hij maakte het dus met deze geweldige Oliver St. Louis. En hij komt oorspronkelijk uit Washington D.C., maar woont momenteel in Berlijn. En dan hebben we dus een heel internationaal gezelschap.

Ja, zo stond ook het tweede uur van jouw dansfabriek, jouw Dance Factory, stond weer helemaal bol van import. Ook de 150ste, de ijs is denk ik afgelopen, de 150ste aflevering ook, ja inderdaad. En dat brengt mij op de laatste plaats voor vanavond. Wij hebben er 150 gemaakt met heel veel plezier. Maar we doen het vooral voor jullie. En dan draaien wij veel platen die we zelf leuk vinden. Ja, natuurlijk. Ja, wij draaien plaatjes die we zelf leuk vinden. Maar jij kan een verzoekje doen. info@langstraatmedia.nl. Doe dat gewoon en dan draaien we ook jouw plaatje wat jij lekker vindt. Ik zou zeggen tot volgende week. We sluiten af met Dextel One Zell. En hij heeft het over de Swedish Love. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nummer 155 zit eraan te komen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
10: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
11: By Robbie Costa.
12: Dance Factory.

Yeah.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-power bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie